0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemer zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbui. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: bitch.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Leo Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

ging pas open toen zijn lichaam was gebroken. En hoe hij heeft geleden, dat weet alleen die visser.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer. Where's all my soul, sister?

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland, dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1 race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordschap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Jazz. Met Kees Rechter.

Hallo, hallo. Wij presenteren u het gezelschapslied. Het is heel leuk dat u er bent, in het zaaltje van content. Het is wel

pedagogisch kunstenaar. Max Cohen, de schoonpapa, ze roepen hem Goudjantje na. Lieve meisjes, u weet het wel, zijn bij hem ook zeer in tel. Schnokkeltje Cohen, die is zo goed, zoals een schnokkel wezen moet. Ze kende nooit iets van haar les, dat kwam door Kraaltje van de HBS. Mevrouw Achie Wagenaar is de vrouw van Wagenaar. Op de markt ziet u daar heel vaak meneer Wagenaar. Dokter Stern de Zionist wil naar Erentje Throwel heel beslist. Beste dokter, stuur dan vlug een kist met Jaffa appels terug. Mevrouw Polak is controleur van kamerserre keukendeur. Staat zij dan al op de straat, moet ze weer kijken hoe het met de kachel staat. Maurits Cohen maakt ons van strik en meneer Zekzek uit Elslobeek kunnen beste Kobiaan je verhaaltjes niet wat vlugger gaan.

die ommezijde. Of liever gezegd, voor ommezijde. Hier zijn wij dan weer, beste luisteraars. Maar aan de andere kant van de plaat. En wie kwamen wij het eerste tegen?

flinke meid, Annie Cohen wordt Flo genoemd. Om haar leren, heel beroemd. Haar nicht, Nettie, zangeres, geeft aan Erna Sack zelfs les. Hattie Dufresne is natuurlijk hier, met haar Wernertje Spanier. In Deventer heeft hij een zaak, door Hattie is hij in Mokum vaak. Selma van Kolm, Suite 17. En reeds met een knul gezien, bruidegoms broertje, wist u dat? Freddy zegt steeds pech gehad. Eva Polak, boetseer uit klei. Eens een heel mooi beeld voor mij. Dan word jij op slag beroemd. En je naam wordt veel genoemd. Mata Hari, dat is tuut. Jacques kan er niet over u. Zolang als ik die Jacques al ken, is hij de rechterhand van meneer Cohen. Jo Polak, de zondebok. Hij let nooit eens

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren renden recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Eerder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou zeker, het eerste interview voor vandaag ga ik doen met iemand van aan de telefoon. En we gaan Bert Solo bellen. En kijken of die...
3: Dit nummer is niet in gebruik. Controleer het nummer en kies opnieuw.
2: Dan hoop ik dat ik ga hem nog een keer proberen. Dan hoop ik dat ik het goede nummer heb gekregen. Dat is nou eventjes een beetje niet zoals het hoort. Maar goed, we gaan hem gewoon proberen.

0: gelukkig.
1: Het is het goede.
0: Het is het goede nummer. Gaat goed. Ja. Foutje gemaakt, klein foutje.
1: Kan altijd gebeuren.
2: Goedemiddag met Bert.
1: Hey Bert, met Dennis van Radio Aalsmeer. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag Dennis. Hoi.
1: Hallo, hallo, hallo. Leuk. Leuk. Ik weet niet, hebben we elkaar... We hebben elkaar al eens gesproken. Hè? Volgens mij ben je al eens in het programma geweest, toch?
2: Niet? Ja, dat zou vorig jaar wel eens geweest kunnen zijn met mijn vorige single.
1: Wel, hè? Ja, volgens mij. Ja, volgens mij wel. Maar we gaan, ja, toch, we gaan toch eventjes een klein stukje terug. We gaan even terugblikken voor de mensen die toen niet geluisterd hebben. Misschien is het wel even leuk om eventjes te vertellen hoe het allemaal bij jou begonnen is. Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
2: Oh, die is eigenlijk begonnen. Ik was een verlegen jochie en ik ben met mijn 17, 18e ben ik met mijn vader meegegaan naar het mannenkoor om te gaan zingen.
1: Oké. Okay. Dus, oh, kijk, ja, wat leuk.
2: Dus ik ben eigenlijk zoals mensen eigenlijk als ze ouder worden. Ik doe eigenlijk net de omgekeerde volgorde.
1: ja, eigenlijk wel.
2: Ik ben nou met orkestbanden bezig en draadloos systemen. En ik ben met mannenkoor begonnen.
1: Ja, dus, wat leuk. En toen op een gegeven moment dacht je van nou, ik vind solo veel leuker. Ik ga gewoon solo.
2: Ja, dat is pas gekomen na heel veel bandservaring, hoor, diverse bands. Ja. En uiteindelijk heb ik de stap gemaakt om solo te gaan zingen. Ja,
1: ja, precies. Nou ja, maar een band is natuurlijk ook heel erg leuk. Want dan sta je natuurlijk. Was jij natuurlijk liedzanger, denk ik, bij de bands?
2: Ja, ik was frontman. Ja.
1: Ja, precies. Maar dan kan je eigenlijk ook laten horen. Kijk, in een koor, dan verdwijn je eigenlijk gewoon een beetje.
2: Ja, dat klopt. We hadden toen wel een vrouwelijke een dirigente. En ik was toen nog jong. Ik had haar en krullen en permanente toestanden. Yeah. En die zegt van het oog wil ook wat. Ga jij maar op de voorgrond treden.
1: Kijk. Superleuk. Ja, nee, ja. Zo gaan die dingen. En op een gegeven moment, maar mensen om jou heen zeiden van... Hé, waarom ga je niet gewoon solo verder en leuke Nederlandstalige liedjes zingen?
2: Ja, dat klopt. We hadden later ooit eens een keer een familiereunie. Ik denk, bij de familie. Ik vond het altijd spannend om alleen te gaan zingen, zeg maar. En goed, met allemaal wat bekenden om me heen, dan voelt het als een warm bad. En toen werd er ook gezegd van, joh, hier moet je vaker dingen van, hier moet je je werk van maken. Of dit kan je vaker doen.
1: Ja,
2: dit,
1: precies.
2: Dit ligt jou. Ja.
1: Ja, leuk.
2: En vanaf dat moment, ik zat nog in een coverband en dat boterde niet zo goed. De boekingen liepen wat terug en economische recessie we waren ook wel een dure band. En toen zei ik, ja, jullie bekijken het allemaal maar, ik ben gaat solo. En zo is de naam eigenlijk ontstaan.
1: Ja,

0: precies. Nou ja, en dan kun je ook eigenlijk je eigen ding doen. Hè? Dan, weet je, dan hoef je niet rekening te houden met al die mensen natuurlijk. Ja, want dat,
1: nee.
0: Het is best wel een grote band, was dat, of niet?
1: Ja, we stonden op een gegeven moment met 11 man op
0: zo,
1: podium. Met
0: zo,
1: een blazen sessie en alles. Ja,
0: de hele mikmak. Zo.
1: Ja, de hele mikmak.
0: Ja, nee, maar goed. Ja, nee, ja, maar dan, dan heb je wel met veel mensen te maken natuurlijk. En dat is best wel rottig om dan ergens te komen. Want hebben mensen ook wel eens ruimte voor zo'n grote band? Dat is ook wel eens
1: een dingetje. Nee, nou precies. Dat zijn eigenlijk meer de grote personeelsfeesten. In
0: ja,
1: de
0: precies.
1: Gala's,
0: ja, daarom.
1: En de banners en de... De feesttenten, hè?
0: Ja,
1: dat
0: precies,
1: soort werk.
0: Precies. Dus je bent eigenlijk heel beperkt in de plek waar je dan komt, zeg maar. Dan.
1: Klopt.
0: Toch?
1: Ja. En nu heb ik dan eigenlijk een paar vierkante meter al voldoende voor mezelf.
0: Ja, nou ja, daarom precies.
1: En mijn geluidsman. Ja.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja, er zitten zeker voordelen aan. Ja. Ik bepaal nu zelf het repertoire waar ik ga zingen. Dat gaat alle kanten op.
0: Ja.
1: Engelstalig, Duitsstalig.
0: Oh, lekker. Kijk.
1: Zowel Rammstein zit in mijn repertoire.
0: Oh, zelfs dat. Zo, dat is wel een... Dat is wel een heftige, zeg maar.
1: Ja. Ja, maar er zijn wel liefhebbers ervoor. Hè?
0: Precies. Zeker. Ja. Er zijn zeker smaakverschillen. En dat is maar goed ook, want anders houdt de hele wereld van hetzelfde. Dat is ook niet de best. Niet de bedoeling.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Klopt.
0: Maar je bent nu bezig met jouw nieuwe single natuurlijk. En die heet Laat Me Hard Dansen. Ja, vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Hoe is die tot stand gekomen? Nou, de overbuurman, net als de vorige twee tracks. Ik heb toen een kerstsingle uitgebracht en nog een nummer daarvoor.
0: Ja.
1: De overbuurman is heel erg begaan met zijn pc en software wat hij erop heeft staan.
0: Ja.
1: En hij componeert nummers en dan maakt hij daar demo-versies van. En daar zit min of meer al de leadzang zit er dan min of meer al bij.
0: Ja.
1: En dat kan je bij hem beluisteren op de site. musichitsforyou.com en dan denk ik, hey, deze komt voorbij. Hier zit potentie in. En deze bekt lekker en die voelt aan als een warme jas.
0: Wauw, super.
1: En dan
0: super.
1: Ga ik bij hem afnemen en dan ga ik daarmee de studio in. En dan wordt hij helemaal opnieuw ingespeeld met echte instrumenten. Ik maak zelf mijn eigen teksten van.
0: Oké, kijk.
1: Of ik bewerk de tekst die dan al pand klaar ligt, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik schrijf hem wel meer naar mezelf.
0: Precies.
1: En dan wordt het ook je eigen, hè?
0: Zeker. Ja, als je er zelf zoveel mogelijk aan meewerkt, dan is het echt, wordt het echt je eigen blaadje. Dat is één ding wat zeker is. Zeker, zeker.
1: Ja.
0: Ja. Hey, speel jij zelf ook een instrument eigenlijk? Gitaar zeker?
1: Nou, toen ik met koormuziek begon, ben ik eigenlijk ook gitaarlessen gaan volgen in Groningen. Ik heb wel akoestisch gitaar gespeeld.
0: Oh ja.
1: Alleen,
0: ik vind het knap hoor.
1: Heb ik al jaren geleden aan de wil gehangen.
0: Daar
1: doe ik eigenlijk niks meer.
0: Dus je kan het niet meer of zo, denk jij?
1: Nou, ik heb het laatst vorig jaar weer wat geprobeerd. Omdat ik misschien ook nog wel wat zingen in de zorg en zo met gitaar.
0: Ja.
1: Als een soort muziekagoog. Ik denk, dan moet ik toch maar wat leren om gitaar te spelen. Maar echt, die stalen snaren die gaan weer in je vingertoppen zitten en pijnlijnen.
0: Oh, oké, ja, precies.
1: Ik had mezelf een beetje overschat. Ik denk, ik pak het zo weer op, maar dat valt smerig tegen.
0: Ja, goed.
1: En voor mijn optreden is eigenlijk meer een extra ballast dan dat ik ben nu heel flexibel. En ik sta op tafels en op biljarts .
0: Maar aan de andere kant ben je natuurlijk ook wel vrij flexibel als je zelf een instrument bestelt. Dus als je even een foutje maakt, dan kun je het weer herstellen. En een band gaat gewoon door natuurlijk. Dat is wel zo.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer de andere kant.
1: Ja.
0: Maar goed, ja.
1: Ja.
0: Joh, kijk, het is net wat je zegt. Het is een extra dingetje. En dit is ook prima natuurlijk. Ja, zo op deze manier. Ja, gaat het ook?
1: Ja, als ik het zo kan doen, dan waarom extra dingen meezeulen? En toch?
0: Ja. Maar wel je eigen geluidsman en dat soort dingen?
1: Ik heb vaste geluidsmensen. En ja. twee op de reservelijst, zeg maar. Die als het echt iemand ziek is, last minute, dan kan ik die nog bellen. Dus ik heb in principe 7 mensen die af en toe met me meegaan.
0: Zo. Dus je hebt aardige reserve, zeg maar.
1: Ik heb aardige reserve, ja.
0: Ja, dat doe je goed.
1: Ja, ik probeer wel, als ik ergens in een café sta en ik kom een paar keer per jaar, dat wel steeds dezelfde man mee gaat, zeg maar.
0: Ja. Precies. Snap ik.
1: Ik durf het niet te gokken om één vaste geluidsman. Maar als een keer griep de kop opsteekt, dan heb ik niemand. Dus,
0: Nee, precies. Dat is zeker waar. Dus dan moet je wel vooruitkijken.
1: En ik heb ook best veel optredens. Dat is wel een zware opgave. En ik ben, wat dat betreft heel blij dat de boeking nog steeds vlot gaat. Vorig jaar nog een record aantal boeking van meer dan 120.
0: Zo.
1: In 1 jaar. Dus dat is best super. Veel.
0: Ja, dat is heerlijk. Ja. Maar zo hoort het toch? Lekker. Heerlijk. Want het is wel jouw werk, toch? Of niet?
1: Ik heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.
0: Ja, precies.
1: Ik heb nog wel werk daarnaast. 3 dagen in de week.
0: Dat
1: voelt nu meer aan als hobby, zeg maar.
0: Dat is meer, dat is meer erbij. Extra.
1: Ja.
0: ja, precies.
1: Maar dat zou ik ook niet zonder willen, hoor. Dat is een prachtige job.
0: Oké. Ja. Super. En wat is het, als ik het vraag mag?
1: Oh, ik ben nou sinds april dit jaar nu groenbegeleider. Dus, ik begeleid mensen bij een stichting, de Groenverbinders.
0: Ja.
1: En
0: met een beperking.
1: Groenervaring. Sommigen hebben een beperking. Eén die is dakloos geweest en die wil weer terug op de arbeidsmarkt. We hebben een ex-junkie aan het werk die weer terug wil in de maatschappij. Iemand die een beetje echt afstand. Maar we hebben ook vrijwilligerswerk die 4 dagen in de week op kantoor zitten. 2 hoog wonen. En wel groene vingers hebben. Maar ja, zelf geen tuintje hebben. Maar heel fijn vinden om met mensen in de tuin te gaan werken.
0: Zeker weten. Ja, zeker. Leuk zeg. Fantastisch.
1: En ik ben een man met meer dan 40 jaar groenervaring. Dus ik kan ze allemaal wat leren.
0: Kijk, dat is helemaal top natuurlijk. Ja, dat is helemaal super. Ja. Als er iemand is die echt ervaring er ook in hebt. Dat is helemaal super. Hey Bert, er zit ook bij jouw nieuwe single een hele leuke, gezellige nieuwe clip bij natuurlijk ook, zeg maar.
1: Ja, vind je niet? Leuk, hè?
0: Ik vind hem heel leuk. Het is een animatie. Een totale animatie. Vertel, waarom deze animatie?
1: Nou, ook weer bij dezelfde buurman. Ik heb een hele goed contact met hem. En ik krijg buurmankorting. Dat scheelt ook wel weer.
0: Ja.
1: We gaan heel gezellig, heel goed met elkaar om. En we zijn allebei super gepassioneerd in het vak. En het zijn schatten van mensen. En hij zegt, Bert, ik kan ook wel eens een keer een videoclipje voor je maken.
0: Ja.
1: Ja. Maar goed, hij is daar nog in het leren en toestanden. En toen werd ik 's nachts een keer wakker en ik was al aan het nadenken. Ik zei, hey. En hij werkt heel veel 's nachts.
0: Oké.
1: En ik was 3 uur midden in de nacht. En ik zei tegen hem, kan je ook animatie doen? Ik zei, want ik krijg in 1 keer een ingeving. Ja, ga proberen.
0: Oh.
1: Met een soort Pixar filmpje, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, en de volgende morgen kreeg ik al een voorbeeld. Wat leuk. Ik smolt helemaal.
0: Wat leuk. Ja, precies. Ja, het is wel wat anders natuurlijk. Het is wel echt wat anders.
1: Ja, precies. Wat doorsnee. Die doorsnee clipjes, die ken ik inmiddels
0: precies.
1: wel. En ik vind dit toch wel een hele apart. En we hebben wat over en weer. En nog wat proberen wat te verbeteren.
0: Ja.
1: Er zitten nog wel kleine schoonheidsfoutjes in.
0: Maar dat ziet niemand.
1: Aan de mensen een uitdaging om dat op te gaan.
0: Ja, precies. Ja, juist.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk. Nou, we gaan er natuurlijk hier bij Radio Aalsmeer naar kijken. En ook de mensen thuis uiteraard. Want we laten hem draaien op onze tv-kanalen en de website. Dus dat is helemaal, helemaal super.
1: Dus die clip is ook te zien. Hartstikke mooi.
0: Jazeker. Ja, die gaan we zo laten zien. Voordat we dat gaan doen, nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen en zo?
1: Ik maak van een heleboel optredens korte filmpjes voor op TikTok.
0: Ja.
1: Dus Bert Solo 1 staat er geloof ik achter op TikTok. Mijn website is bertsolo.nl. Ook vrij makkelijk, daar staat ook mijn agenda op. En ook de nieuwe tracks die ik heb uitgebracht.
0: Kijk.
1: Facebook, heb een artiestenpagina en een privépagina.
0: Oh,
1: en, ja, en Insta, dat zijn eigenlijk wel de meeste Instagram.
0: Kijk.
1: Dat zijn eigenlijk wel de meeste socials kanalen, zeg maar.
0: Nou, helemaal super. We zijn weer helemaal bij. En hij staat bij deze helemaal voor jou klaar. Je mag hem zelf aankondigen, zo zeg, Geiger.
1: Nou, bij deze. In ieder geval bedankt voor de tijd die ik van jullie heb gekregen.
0: Graag gedaan.
1: En bij deze, heel goed. De zanger uit het noorden, uit Tolbert. Met, dat is Bert Solo met Je laat mijn hart dansen.
0: Oké, hey, bedankt. En tot je volgende single, zou ik zeggen.
1: Ja, komt goed. Ergens in augustus komt hij uit.
0: Oké, helemaal super. Hoi, hoi.
1: Yo. Hoi.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2 uur vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Lekker Hollands. Met Dennis Wijnhout. Yeah.

Dat is dan een tweede uurtje van Lekker Hollands hier bij Radio Aalsmeer. En ja, leuk dat je nog bent blijven hangen. Of dat je misschien wel net inschakelt, dat kan natuurlijk ook. Ja, we gaan er nog een uurtje hele lekkere muziek voor je ingooien. En natuurlijk heb ik ook nog twee interviews heb ik nog vandaag. Twee interviews, ja. En de eerste zit helemaal klaar. Dan gaan we straks alles natuurlijk afvragen. En natuurlijk vooral over zijn nieuwe plaat. Want hij heeft een hele leuke nieuwe plaat gemaakt. Dus ja, daar gaan we zo alles over vragen. Maar eerst gaan we nog een plaatje draaien van Nico Landers. Hier is hij met Liefde in de Nacht.

0: Hey Dennis.
1: Hey Dennis. Wordt het niet eens tijd voor een interview?
2: Nou, zeker wordt het tijd voor een interview. En het volgende interview voor het tweede uurtje gaan we doen met niemand minder dan Daan Kok. Een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Leuk dat je er bent.
3: Zeker, ja. Superleuk. Ja, want, lekker dicht bij huis ook.
2: Nou, precies zeker. Want je komt het hoofd erop. Dus dat klopt. Is. Wat is het? Een kwartiertje, denk ik. Een
3: kwartiertje,
2: zo,
3: ja, klopt.
2: Maar toch was het druk op de wc.
3: Ja, nou, we komen nu niet uit Hoofddorp. We kwamen nu uit Almere.
2: Oh,
3: en ik moet je zeggen, het komt weer eens met bakken uit de lucht. Hè? Dat heb je altijd na mooi weer.
2: Ja, het is echt verschrikkelijk. Is het net weer even mooi weer? En gaat het weer regenen met bakken uit? Ja, het is echt. Nederland is echt gek.
3: Nou ja, het slaat dat is het zeker. Op. Maar het is denk ik wel weer goed voor die bosbranden.
2: Dat dan wel. Want ja, het is aan de andere kant is het ook wel een beetje droog. Want daardoor krijg je al die verschrikkelijke branden allemaal. Ja.
3: Dus ik hoop dat dat een beetje gaat afbouwen.
2: Precies, ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Hey, Daan, hoe is het dan bij jou begonnen? Hoe is jouw zangcarrière begonnen? Ja, dat is altijd mijn eerste vraag. Dat is altijd leuk om te weten. Dat vinden mensen thuis ook leuk om te weten.
3: Ja, nou, het is eigenlijk begonnen als DJ. Nou ja, eigenlijk misschien wel hetzelfde als jij. Ik ben begonnen als DJ op mijn 12e met DJ-lessen bij Pier K. En toen ben ik gaan DJ'en en kwam ik op feestjes. Vond ik hartstikke leuk. Ik genoot echt van de gezelligheid, zeg maar. En ook zien dat mensen genieten van iets wat jij doet. Dat vond ik heel leuk.
2: Ja.
3: Gewoon geluk brengen bij mensen. Juist. Leuke momenten. Daar kreeg ik zelf het goed gevoel bij. Nou, op een gegeven moment had ik een microfoon gekocht. Ik dacht, nou weet je, ik zie altijd van die DJ's MC'en. Weet je, dat ga ik ook doen.
2: Ja.
3: Zodoende. En toen dacht ik, nou ja, dat schreeuwen, dat kan misschien ook wel een klein beetje zingen worden. Dus af en toe een zinnetje meezingen.
2: Ja.
3: En toen kwam er iemand naar mij toe van, goh, misschien moet je daar toch iets mee doen. Want de interactie is leuk en je bent enthousiast. Ik zei, nou, oké. Okay. Hij zei, maar dan zou ik wel even zangles nemen. Nou, dat heb ik dus gedaan.
2: Oké.
3: Okay. En het schijnt nu te klinken. Dus,
2: zeker. Het is, je bent ook heel enthousiast. Als jij ergens staat, ik heb al verschillende filmpjes ook gezien. En ik heb jou natuurlijk al één keer geschoven.
3: Ja.
2: Bij een kroeg. Dat je denkt van, waar zijn al die mensen?
3: Ja.
2: Dat was echt.
3: Mensen die er waren.
2: Maar ik vond het knap. Ik vond het knap hoe jij dan toch het voor elkaar krijgt om die mensen te laten bewegen.
3: Ja.
2: Dat vond ik toch.
3: Ja, maar ja, weet je, als ik er sta, is het toch ook een beetje mijn feestje. En als iets mijn feestje is, ja, dan ga ik wel gewoon naar het dak.
2: Dan ga je er vol voor.
3: Ja, en ik vind het leuk als iedereen meedoet. Maar ja, zo niet, dan toch.
2: Ja, dan toch. Want je krijgt toch. En je ging op een gegeven moment naar de tafel toe. Je denkt, nou, pak gewoon de tafel. En je probeert gewoon die mensen te laten dansen. En ja, voor mij ging is dat ook. Het is heel grappig.
3: Zie genieten, doet genieten.
2: Dat is waar. Ja,
3: zeker.
2: Je genoot. Als er dus maar twee mensen staan, dan geniet je ervan. Dat is wel belangrijk.
3: Ja, het maakt me niet uit, weet je. Het leuke is dat je echt ziet dat mensen ervan genieten. Weet je, er gebeurt heel veel in iemands leven. En iedereen heeft zorgen.
2: Ja.
3: Maar op het moment dat je daar bent en je gaat even uit je bol met een drankie of zonder drankie. Ja, weet je, het is gewoon leuk. En mensen die houden daarvan. En ook iemand die stilstaat, weet je. Ik let altijd op een tikkende voetje.
2: Oh.
3: Al kijk je nog zo boos en je tikt toch met je voet, weet ik toch wel dat het misgelukt. Dus,
2: precies, juist. Ja, precies. Want als je niet houdt van dansen, dan kan je altijd nog even tikken met je voet. Of,
3: iedereen of geniet op zijn,
2: weet ik veel wat, ja.
3: Ja, op zijn eigen manier. Ik heb ooit een keertje in een kerk gestaan. Er werd iemand 50 en die had een kerkzaaltje afgehuurd. Er zat 100 man, dus ik dacht, dit wordt geweldig.
2: Ja.
3: En iedereen zat en ik moest 2 keer een half uur zingen.
2: Oh.
3: Ik heb dat gedaan. Ik denk dat er 3 mensen hebben meegezongen. Aan het einde van de avond voelde ik me echt heel rottig. Ja. Maar echt heel rottig.
2: Ja.
3: En ik zeg, jongens, dank jullie wel. Mijn naam is Daan Kok. Ik wens jullie nog een hele fijne avond. En op dat moment staat iedereen op. Staande ovatie. Er komen mensen naar me toe. Ik heb zo genoten. Wat geweldig. Dank je wel. En ik had echt zoiets. Oké, maar dit is echt het levende bewijs. Dat iedereen op zijn eigen manier geniet.
2: Ja, precies. Het is helemaal niet te zeggen dat mensen alleen maar genieten. Alleen maar als dansen of meezingen. Het is ook gewoon. Ja, gewoon zittend kunnen mensen ook genieten van de.
3: Tuurlijk. En als je dat een beetje onder de knie hebt, ja, dan komt het vanzelf. En ook die mensen gaan op een bepaald punt, als ze zien, hey, de rest doet mee. Als er 1 schaapje over de dam is, volgt de rest. Ja, dan komt het allemaal wel.
2: Ja, precies.
3: Maar dat ene schaapje, dat ging daar dan even net niet.
2: Ging even net niet. Nee. Nou had je iets gestuurd. Dat is misschien wel even leuk om dat misschien eventjes te laten zien. Van verschillende optredens.
3: Ja. Ja.
2: Dat is wel heel kort. Heel kort is dat. Maar we gaan het toch even laten zien.
3: Leuk.
2: Dat is deze. Ik weet niet of nee, er zit geen geluid bij, hè? Of wel? Niet? Nee. Er zit geen geluid bij?
3: Nee, ik denk het niet. Ja, maar, dit is trouwens van de release party van Bolle Jan.
2: Ging heel snel. We zullen het nog een keer. We starten hem gewoon nog een keer. Oké, kijk. Kijk, en dat. Ja.
3: Ah, dit was bizar. Dit was de release party bij Bolle Jan. Ik had allemaal mensen uitgenodigd. En mijn eerste plaatje, weet je wel. Dus ik was stikzenuwachtig. Ik stond daar boven. En hij kwam even kijken. Hij zegt maar, waarom ben je nou zo zenuwachtig? Ik zeg, ja, weet je. Dit zijn allemaal mensen die ik ken. Ja. Normaal vind ik het helemaal niet erg. Nee. Ik zeg maar, iedereen gaat nu iets vinden.
2: Precies.
3: Weet je. En dat vond ik wel heel spannend. En ik zeg, ja, weet je. Ja, niemand kent de tekst. Normaal, je zingt liedjes van Yves Berensen, van André Hazes. En iedereen blaart mee. En dit is je eigen nummer.
2: Ja.
3: En
2: ja,
3: niemand dus kent de tekst. Ik heb hem al 1000 keer gehoord.
2: Ja. Ja,
3: maar niemand anders kent de tekst. Nee. En ik begin en het eerste refrein. Nou, het was oorverdovend. Het was bizar. Het was echt bizar.
2: Ja, leuk. Maar dat is ook de kracht van een goede plaat. Hè? Dat
3: zeker.
2: Die gewoon gelijk doet. We gaan er straks natuurlijk helemaal uitgebreid over hebben. We gaan eerst nu eventjes een favoriete plaat van jou draaien. Zullen we de live versie doen? Of,
3: ja, live.
2: Dat is,
3: sowieso.
2: Dat is wel sowieso. Dat is altijd leuker. Hè? Je zei gelijk al, Yves Berensen.
3: Zeker.
2: Lust. Zullen we die gewoon doen?
3: Ja, leuk.
2: Oké, doen we. Moet ik natuurlijk wel
1: kijken.
2: Het is natuurlijk eerst reclame bij. dat is natuurlijk logisch. Dat is logisch.
3: Ja, moet toch ergens geld vandaan komen.
2: Ergens vandaan komen, natuurlijk. Hè? Nee, want de live versie zit uiteraard niet bij ons in de computer. Dus nee, we moeten het eventjes van internet afplukken. Maar ook geen probleem. Maar ja, dan moet je natuurlijk altijd wel eventjes de reclame er doorheen.
3: Het knalt zo lekker, hè, dat live.
2: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. En als het goed is, gaat hij nu beginnen. Oh, dan moet hij natuurlijk wel helemaal aan het begin beginnen natuurlijk. Waarom begin? Het is toch verschrikkelijk ook, hè? Oké, daar gaat hij. Nou,
3: here we go.
2: Ja, daar gaat hij hoor, daar gaat hij. Lust van Yves Berensen op jouw radio. Radio Aalsmeer. Lekker Hollands.

Mag ik alvast even zeggen dat ik jullie nu al fantastisch, waanzinnig publiek vind.

0: De live versie van Yves Beernertse. Dit was Lust. Jazeker. Oh, lekker.
1: Goeie plaat,
0: lekker,
1: hè? Plaat.
0: Echt een goede plaat. Dus, en net wat je zegt, zeker als die live is, is het gewoon super. Ja, ja. Heb je dat laatste stukje ook bij jouw band erin zitten?
1: Ja, zeker.
0: Dat hoort erbij.
1: Zo
0: dat
1: lekker. Zeker als je ermee opkomt, dan kan je echt nog een beetje kletsen met een beat eronder. Ja, en,
0: ja. Super. Ja, leuk. Zeker. Leuk. Hey, we gaan het hebben over jouw nieuwe plaat.
1: Ja, leuk.
0: Want dit is jouw eerste plaat. Jouw debuutplaat. Wat is het? Ja, eigenlijk, debuutplaat.
1: Zeker.
0: Zo zeg je dat. En vertel, hoe is deze tot stand gekomen?
1: Ik ging heel veel met Tim op stap.
0: Oh, je arm zit voor de camera.
1: Oh.
0: Nou ja.
1: Die kant op. Dus... Zo. Nou, staan we ook nog eens op de camera.
0: Precies, ben je voor de mensen in beeld.
1: Het begon eigenlijk, Tim ging best wel vaak mee. En op een gegeven moment zei hij, ja, weet je, je wil dan doorbreken. Je wil groter worden. Maar dat kan niet zonder eigen nummer.
0: Nee.
1: Ja, eigen nummer. Dan gaan mensen daarna luisteren dan. Hij zegt, ja, nou ja, weet je, je moet gewoon zorgen dat je ermee begint. En dan misschien word je opgepikt.
0: Precies.
1: Dus, leuk, gaan we doen. Dus Tim aan het schrijven geweest. Een aantal plannen gemaakt. En toen hebben we er eentje gekozen. En daar ben ik dan weer met Colin. De producer Colin van de Wetering in de studio mee aan de slag gegaan. Hebben we afgeschreven. En toen is daar een hele vette plaat uitgekomen, vind ik eigenlijk.
0: Zeker weten. Er is echt zeker een hele goede en vette plaat uitgekomen. Ik denk, waar je ook komt, dat die gelijk direct al meegezongen wordt. Dat is
1: het gekke. Dat is bizar. Het maakt niet uit waar je staat, inderdaad. Nee. Of mensen hem nou al een keer hebben gehoord of niet. Het moment dat die plaat instart, gaan mensen dansen.
0: Ja.
1: En vervolgens met het refrein, ja, ik hoef drie woorden te zeggen. En dat is natuurlijk ook wel het mooie van het refrein.
0: Ja.
1: Het is een beetje voorspelbaar. Maar dat maakt het wel dat iedereen meezingt.
0: Precies.
1: En het fun fact, weet je, het is door een producer gemaakt. Maar er is dus niks gesampled. Er zit één drumkitje in. En voor de rest is alles live. Dus dat is ook wel enorm vet. Onze percussionist, die heeft ook op tracks gespeeld van Bruno Mars, Michael Jackson.
0: Wauw.
1: Dat is bizar.
0: Dat is echt bizar.
1: Dus dat die mensen op mijn plaatje staan, op mijn allereerste plaatje. Ja. Dat is bizar. Dat is echt, echt leuk. Je doet het samen en je hebt het erover. En het komt tot stand. En ik heb natuurlijk duizenden keren gehoord in de studio. En op allerlei verschillende manieren, versies. Maar deze is echt... Ja, echt heel vet. Echt heel gaaf.
0: Ja, wat was jouw reactie van de eerste demo die je dan in handen kreeg?
1: Nou, ik weet nog wel dat ik het naar jou toe stuurde. Ja. Ik zeg, moet dit het nou worden? Hij zegt, nou, kom wel goed. Maar toen zei ik wel, oké, maar er moet wel even wat meer power in. Ik bedoel, je hebt me ook gezien op het podium. Ik ben natuurlijk wel aanwezig. En het moet wel bewegen. Precies. En het moet wel uitdagend zijn.
0: Juist.
1: En de band was geproduceerd, gesampled in de studio. Dus het was een beetje klapstap en weet ik veel. Nou ja. Dat is nu wel heel anders geworden.
0: Dat is zeker heel anders geworden,
1: Met de expertise van Colin, moet ik zeggen. Maar het is bizar. Ja.
0: Fantastisch, ja. Echt super gaaf. Het is echt een plaat. Zeker jouw eerste plaat. Want het is ongelooflijk dat je dan jouw eerste plaat zo succesvol... Want ik denk dat het nu al succesvol is.
1: Hij gaat best wel goed. We hebben ongeveer 800 luisteraars per dag.
0: Ja.
1: Ja, en iedere keer, je hebt zo'n app van Spotify Artist. En ik moet je zeggen, ik kijk er misschien wel net iets te vaak op een dag. Maar je kan dus kijken, real time, hoeveel mensen er luisteren. En hij staat bijna nooit op nul.
0: Nee, precies.
1: Weet je, ik open wel eens mijn telefoon en zijn er gewoon 25 mensen aan het luisteren. En dan denk ik, wauw.
0: Ja. Weet je, dat kan je ook zien. Je kan live gewoon zien hoeveel mensen er luisteren.
1: Ja, zeggen.
0: We gaan gelijk even kijken. We gaan gelijk kijken wie er nu luistert. Ja.
1: Even kijken.
0: Misschien even leuk.
1: We gaan kijken hoeveel mensen er nu aan het luisteren zijn.
0: En dat... Zijn?
1: Dat zijn er vier.
0: Mooi. Vier. Maar vier is toch vier.
1: Dat is toch leuk. Ja,
0: is toch vier. Ja, precies. Ja, wauw. Ja. Nou, en die zijn er nu ook aan het zingen natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Hey, maar de tekst, is dat een beetje ook een beetje op jou gericht? Of echt? Ja?
1: Ja, voor het grootste deel wel. Ik moet je zeggen, sinds dat ik toch wel wat meer showtjes doe, heb ik ook een heel fijn team achter me staan die me wel helpen. Dus helemaal alleen zou ik het niet meer willen. Maar ik red het wel alleen, maar samen is het gezelliger.
0: Jawel, hè? Ja, precies. Ja, dat dan weer wel. Ja. Oké. Dus het is niet helemaal, het is niet heel erg gericht op jou, maar ook wel een beetje.
1: Ja, ik denk, het gaat natuurlijk uiteindelijk over een toxische relatie.
0: Ja.
1: En dat heb ik zeker wel meegemaakt. Dus het slaat zeker wel op mijn eigen leven.
0: Maar is ze weg?
1: Ja, ze is weg.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat weet je niet.
1: Ja.
0: Want volgens mij heb ik het toen ook gezien. Was ze er toen bij, of niet?
1: Dat is weer de nieuwe lichting, zeg maar.
0: Dat is de nieuwe.
1: Nee, je moet al het liedje schrijven over wat dingen die wat verder, verder weg zijn. Hè? Ja. Dus het wat krachtiger. Anders schrijf je te veel uit emotie.
0: Oh ja, dat is ook niet de bedoeling. Nee, precies. Nee. De clip, die zit er niet bij.
1: Nee.
0: Want anders had hij die meegedraaid natuurlijk.
1: Ja, dat staat misschien ook wel weer een beetje centraal. Ik red het wel alleen, dus ik dacht, ja.
0: Wil je er iets over vertellen of zeg je van, laat maar zitten.
1: Nou, de clip zou worden gemaakt en toen... het was niet helemaal zoals ik had gehoopt. En toen ging ik toch maar even in discussie, want ik dacht, anders red ik het wel alleen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar dat toch net niet.
0: Oh, zonde. Ja, dat had leuk geweest als die er ook bij was. Want dan hadden we hem ook meegedraaid op onze tv-kanalen en de website.
1: Ja.
0: Maar jouw plaat alleen is al krachtig genoeg.
1: Ja, ik hoop dat jullie ervan genieten. We hebben natuurlijk wel de shorts, hè, de kleine stukjes. Dus die kun je altijd even bekijken op YouTube of TikTok, Instagram. Ja, wat bestaat er allemaal nog meer? Ja, van alles
0: eigenlijk. Ja. Om dan gelijk eventjes te zeggen, waar kunnen mensen jou allemaal blijven volgen en zo?
1: Op Instagram, op Daan R. Kok. Dan kan je even kijken. Ja, R. Kok, ja.
0: Oké.
1: Okay. Dat is de middelste naam, Robert.
0: Oh, ik wou zeggen, wat is die R? Maar dat is, oké.
1: Ja, dat dus is daar kan je me volgen. En op TikTok, Daan R. Kok 2. Mijn eerste account kon ik niet meer in, dus...
0: Je hebt geen website? Eigen website?
1: Of? Ja, wel. dkasmooievents.nl.
0: Oké. Ja. Ja, dat is misschien ook wel even leuk om te vermelden natuurlijk.
1: Zeker.
0: Verder, voordat we de plaat erin gaan gooien. Gaat er nog iets leuks gebeuren? Heb je nog toekomstplannen?
1: Gaan we het zeggen? Ja, over een maandje komt de tweede uit.
0: Kijk.
1: Ja, zijn we druk mee bezig.
0: Ja.
1: Ook echt een, naar mijn inziens, een enorme zomerbanger.
0: Kijk.
1: En misschien kunnen we zo wel even meer inhoudelijk praten over waar die dan over gaat. Denk ik, toch? Ja.
0: Ja, is dat... mag dat?
1: Ja, ik denk het wel. Moet goed
0: maar goed. We gaan eigenlijk... Want ik heb straks natuurlijk ook nog een interview. Dus we gaan straks... we kunnen misschien nog heel even terugkomen. Maar we gaan straks natuurlijk ook weer naar het andere interview. Die heb ik telefonisch. Dus we kunnen nu gaan luisteren. En dan kunnen we nog eventjes even praten over deze single. En dan nog een klein stukje over nieuwe.
1: Leuk.
0: Maar dan gaan we eerst deze... ik zou zeggen, je mag maar zelf aankondigen. Ja, zeggen. Okay.
1: Lieve mensen, luisteraars van Radio Aalsmeer. Dit is mijn single, Ik red het wel alleen.

0: Ja hoor, de allernieuwste plaat van Daan Kok. En dit was natuurlijk, ik red het wel alleen. Wat een beuker is dit eigenlijk.
1: Nou, dankjewel. Hij klinkt lekker zomers in het druilige weer.
0: Ja, ja. Dat is natuurlijk de bedoeling van een goede plaat natuurlijk.
1: Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ja, en die bongo's natuurlijk, dat maakt het wel
0: heerlijk,
1: af. En de blazers en alles. En het komt samen. En Merel die je op de achtergrond hoort. De achtergrondzangeres.
0: Ja. Ik dacht een echte Merel. Maar dat is...
1: Nee.
0: ik dacht, je bedoelt een vogel. Maar dat is... Nee.
1: Kleine vogel.
0: Dat is weer wat anders. Maar hoe reageren de mensen zelf eigenlijk? Wat zeggen ze tegen jou over deze plaat?
1: Heel leuk. En ik moet je zeggen, we stonden toevallig vrijdag bij 538. En toen had ik hem even aan Bas en Dylan laten horen. Ik zeg, mag ik even mijn plaatje bij jullie pitchen? Vertel eens, wat vind je er nou van?
0: Ja.
1: Zeiden ze, nou, dit is gewoon een Kido van de Graaf plaat. En dit is gewoon een rammer.
0: Ja.
1: Hij zegt, misschien wel naast Cheerio de volgende.
0: Ja, precies. Ja, nou ja, wie weet. Hè?
1: Ja.
0: Wie weet.
1: Ja, wie weet. Sta je volgend jaar in Breda.
0: Precies. Sta jij volgend jaar op een hele grote podium natuurlijk.
1: Zo, 40.000 man.
0: Wauw.
1: Dat is wel wat hoor.
0: Ja, want wat is nou op dit moment je grootste podium geweest?
1: Ik denk Vinkenfest. Ja.
0: En hoeveel mensen staan er ongeveer?
1: 5.000.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Nou,
1: Ja, dat was wel bizar hoor. Moet ik je zeggen. Ik stond daar in de middag.
0: Bereid je er maar anders voor dan of zo of niet?
1: Nee, ik wist het niet. Ik stond in de middag op de middagborrel.
0: Oké. Okay.
1: En er stond 100 man. En dat was hartstikke gezellig. Maar dat was gewoon een beetje een soort van tent-idee-achtig leuk. En toen zeiden ze, je doet het wel leuk. Vind je het leuk om voor Yves Berendsen te zingen? Ik zeg, oké, maar dat is zeg maar wel het hoofdprogramma.
0: Ja.
1: Maar. Ja, we vinden het wel heel leuk. Dan zeg ik, oké, maar ik moet wel bekennen dat 50% van mijn repertoire Yves Berendsen is.
0: Ja.
1: Ah, dat kan niet. Dus dan had ik iets van, dan moet ik heel even gaan sleutelen aan wat ik ga zingen. Maar, het was heel gaaf. Ja. Echt enorm genoten. En ook daar, iedereen deed mee. En
0: leuk.
1: Dat is misschien wel een beetje het enthousiasme wat ik erin gooi dat aanstekelijk werkt.
0: Ja. Maar net wat je zegt. Als je energie geeft aan de mensen, dan krijg je meestal energie terug.
1: Ja.
0: Niet altijd, want je hebt ook wel eens feesten.
1: Ja, tuurlijk.
0: Waar het dan niet lukt. Dan kun je doen wat je wil, maar er gebeurt niks.
1: Ja.
0: Maar dat is echt zo. Dat is echt zo.
1: Ja, bizar. Ja. En dat repertoire, dat zijn we aan het uitbreiden. Zoals ik al net zei.
0: Ja.
1: Er komt een nieuwe aan.
0: Ja.
1: Ja, misschien wel een beetje in lijn met ik red het wel alleen. Want
0: okay.
1: Ja, ik red het wel alleen, dan denk je, ik ga op stap, ik ga met mijn maten, ga ik wat doen en ik red het wel alleen. Nou, dan ga je een leuke avond hebben.
0: Precies.
1: Hè, je gaat wat drankjes doen en dan kan je nog wel eens denken de volgende ochtend, misschien niet heel slim wat ik heb gedaan, maar het was wel leuk.
0: Ja, precies.
1: En dat is een beetje de strekking van de volgende.
0: De volgende over.
1: Ja.
0: Oh, wauw. Je maakt er eigenlijk een soort verhaal van, maar nu.
1: Ja, het is een tijdlijn. Ja,
0: een tijdlijn, ja. Leuk. Ja, maar dat is wel echt leuk. Maar de schrijver, die zit hier gewoon.
1: Zeker.
0: Dat is leuk.
1: Ja, zeker. Ja, hij heeft
0: het... We kunnen hem ook een beeld brengen. Wil hij een beeld? Oh, misschien wil hij ook wel wat zeggen, over deze plaat. Dat is misschien ook wel even leuk.
2: Ja, Daan zei dat hij echt graag verder wilde met het zingen. Zeg, dan moet je een plaat maken.
0: Ja, toch? Ja.
2: En toen ben ik op een nog wat dronken avond gaan schrijven. En het past eigenlijk... De plaat past gewoon bij ons allebei eigenlijk.
0: Ja.
2: Bij ons verleden met... Met de vrouwen.
0: Tuurlijk. Nou, ja.
2: Het past erbij.
0: Dan ga je het erover hebben natuurlijk.
2: En dan gaat het schrijven heel makkelijk.
0: Ja.
2: En toen op een gegeven moment dachten we, dit moeten we gewoon gaan doen. En Colin heeft er wat moois van gemaakt. En nou moeten we verder.
0: Ja, precies.
2: Ja, precies. De volgende, denk ik.
0: Wauw. Ja, maar dat is toch echt ook wel een vak apart hoor. Schrijven. En dan de juiste zinnen, de juiste woorden, juiste energie. Maar die moet jij er natuurlijk in gooien natuurlijk. Maar
1: ja, precies.
0: Dat zit ook in een nummer. Dat
2: ja.
1: En je moet wel...
2: Ik dacht, ik maak hem zo catchy. En dan moeten mensen wel mee gaan zingen. Dat die gewoon, het moet een plaat worden die gewoon de hele dag in je hoofd blijft zitten.
0: Juist. Ja,
2: ja.
1: Dat is het ook wel.
0: Dat is het geworden. Dat is het geworden. Ja.
1: Zo, ik weet nog wel de eerste keer in de studio. Duizenden keren opnieuw, weet je wel. Dat je denkt, nou, moet toch even anders. Of toch even een ander woordje en dit en dat. En dan zit je gewoon de hele tijd met dat nummer in je hoofd. Ja, bizar. En ik kreeg ook appjes. Ik bedoel, we hebben het helemaal doodgegooid op TikTok. Met iedere dag een nieuw filmpje. En gewoon appjes van mensen van, luister, nu word je irritant. Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Ik word midden in de nacht wakker. En het zit in mijn hoofd.
0: Maar dat is een soort van logisch denken.
1: Ja, hopen dat het met die tweede ook zo werkt.
0: Ja, nou, dat denk ik wel.
1: En ik zou natuurlijk zeggen tegen iedereen die nu luistert. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk om dat nummer even te streamen op Spotify. Juist. In je playlist te gooien. Like hem even. Deel hem even met iedereen die je kent. Misschien heb je er zelf affiniteit mee. Ik red het wel alleen. Misschien niet met anders. En zo niet, voel je hem maar even. Want
0: juist.
1: Het moet, precies. Even, het moet even lopen.
0: Ja, ja nee, maar dat is zo. Dat is zo. Ja, ja, ja, gewoon erin gooien.
1: Zeker.
0: En het is een lekkere zomerse plaat geworden ook. Dus dat is, we gaan richting de zomer. Nu, vandaag is het dan even dat je zegt gewoon... wat moeten we hiermee? Dat is echt Hollands weer.
1: Ja, klein zonnedansje misschien.
0: Misschien is dat een idee, ja. Ja, ja, ja. Hey, maar Daan, we zien elkaar sowieso.
1: Ja.
0: 16 mei. Ja. Want dan sta je op mijn party.
1: Gezellig.
0: Mijn 50 party.
1: Ja.
0: En,
1: mag jij geen raden wat ik ga zingen?
0: Het kan niet anders.

0: De nieuwste van Ronnie Flex en Rolf Sanchez. Voor de straten, zo heet hij. Ja, oké. Okay. Oh, oh. Moet ik natuurlijk wel. Ik ben lekker bezig. Ik moet er natuurlijk wel in zitten.
1: Hey Dennis.
2: Wordt het niet eens tijd voor een interview?
0: Nou zeker. En het laatste interview gaan we doen met Moreno. Ook hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. En we gaan eens even kijken of die wakker is. Dat is altijd de vraag natuurlijk. En of die doet ook. Want dat is altijd... Oh, dat ook. Ja. Ja, het is tegenwoordig moeten wij via de computer... Moeten we dus mensen bellen. Maar de ene keer lukt het wel. De andere keer lukt het dus niet. Nou, weet je, dan gaan we gewoon nog een keer toetsen. En dan moet het wel gewoon lukken. Toch? Oké. Hoor je hem ook?

Ja? Kom op, kom op, kom op, kom op. Hij moet natuurlijk die toon erin gooien. Dat is dan tuut, tuut. Maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Waarom? Nou, nog één keer dan. Want ik toets ook echt het goede nummer in, jongens.

Dat is echt, dat is niet te geloven dit, hè. Waarom heb ik dit nou weer? Net had ik wel iemand aan de telefoon, dus het is niet zo dat het niet werkt. Maar op dit moment wilde ik eventjes niet wat ik... En ik toch echt het... Ja, ik toets echt het goede nummer in, jongens. 1, 2. Ja. En nu? Wacht even. Misschien is het... Oké. Verschrikkelijk. Het is allemaal live. Je hoort het, hè? Je hoort het, is allemaal live.

0: He, he, daar is hij hoor, daar is hij.
1: Hallo.
0: Hey Moreno, met Dennis van Radio Aalsmeer. Een hele goede middag.
1: Hele goede middag.
0: Hallo, hoe is het ermee? Je komt goed binnen in ieder geval.
1: Kijk,
0: ja, hoe is het ermee?
1: Ja, goed. Dus jullie ook?
0: Ja, en hier ook. Hier gaat het ook perfect. Ja, zoals het horen moet natuurlijk, hè?
1: Kijk, mooi. Ja.
0: Hey, we gaan het straks even hebben over jouw nieuwe plaat, want daar bel ik je natuurlijk sowieso voor. Maar eerst willen we wat meer van je weten. Zo van, hoe is het bij jou allemaal begonnen? Hoe is jouw zangcarrière begonnen?
1: Ja, het begon eigenlijk, toen ik kleins af aan, dat ik gezellig met mijn ouders een woonkamerconcertje ging geven. Na het eten. Ja. Even lekker zingen op de tafel. En
0: toen zeiden ze wat, hier moet je wat mee doen.
1: Ja, toen zeiden ze, hier moet je wat mee doen. Nou ja, feestjes en verjaardagen. Ja. Lekker de microfoon pakken. En toen is dat steeds meer geworden.
0: Ja.
1: Tot we een eigen plaatje gingen maken.
0: Wow.
1: Dat het wat serieuzer kant op ging.
0: Ja, precies, precies, precies. Nou, en nu sta je echt heel vaak in het weekend sta jij te op te treden, of niet?
1: Ja, we zijn ieder weekend lekker op pad. En dat is er eigenlijk wel het leukste. Vind ik het leukste om te doen.
0: Ja, toch? Ja. Heb je ook eens meer op een avond ook?
1: Ja, volgende week zaterdag hebben we nog vier.
0: Vier? Zo, wauw.
1: Ja.
0: Oh, dan gaat het wel helemaal goed natuurlijk, hè? Zou zeggen dan zo.
1: Ja, dat zijn een leuke dagen.
0: Ja, toch? Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. En jij komt zelf uit, want ik hoor een zachte G.
1: Oesterhout.
0: Oh, Oesterhout. Oké, okay. Wauw. Ja, dat is
1: eindje. Maar ik ben Breda.
0: Ja, leuk. Hey Moreno, ja, je bent nu bezig met jouw nieuwe plaat. En die heette Vanaf Vandaag. Vertel, hoe is deze plaat tot stand gekomen?
1: We zaten te kijken naar wat voor richting willen we gaan met de liedjes. En toen vond ik de sound die Manfred maakt, vond ik zelf heel mooi en bij me passen.
0: Ja.
1: Dus toen zijn we daar naartoe gegaan en met het idee voor een nieuwe single. En daar is deze toen in tot stand gekomen.
0: Ja, wauw. En dat was gelijk toen jij de demo in handen kreeg. Dacht je van, ja, maar ja, dit is hem. Hier moeten we wat mee doen, zeg maar.
1: Ja, dat was helemaal. Ik dacht, dit past echt bij mij. Ik was zelf al te jong hier. Lekker in het weekend graag pilsje dit pakken in het café. En ja, helemaal geen zin in een vaste relatie of iets.
0: Nee,
1: en,
0: precies.
1: Totdat ik een leuke meid ben tegengekomen waar ik het wel mee zit.
0: Oké. Dat is.
1: Dat had ik helemaal aan Manfred verteld.
0: Ja.
1: En die kwam met die tekst.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ja, dit past wel echt. Past wel echt bij mij.
0: Dus hij is echt gewoon ook op het lijf geschreven, dus deze?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, wauw. Ja, maar dat is dan helemaal. Dat is ook lekker zingen. Dat zingt lekker weg natuurlijk, toch?
1: Ja, het is wel fijn als het dichtbij je is, zeg maar.
0: Ja, toch? Ja, daarom. Nou ja, dat is deze plaat dus geworden. En dat is, en daar gaat het een beetje over. Nou, fantastisch, heerlijk, ja. Hoe reageren de mensen, het publiek erop, op deze plaat?
1: Ja, heel erg enthousiast. Ik bij het tweede refreintje kon hier allemaal lekker meezingen. En
0: dat is mooi. Super. Dat is mooi. En dat is ook de kracht van een goede plaat. Als mensen gelijk al meezingen. Dat is echt. Dat is gewoon super, toch?
1: Ja, en als je bij de supermarktgap staat en ze neuren hem nog mee, ja, dan is
0: het allemaal. Oh, oké. Okay. Hebben ze dan op een oortje zitten of zo? Of zitten ze dan gewoon.
1: Ja, geen idee. Die zitten er
0: ook. Of dan zien ze jou. Dan zeggen ze, en dan gaan ze gelijk jouw nummertje zingen.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk. Maar dat is toch leuk? Dat zijn de leuke momenten. Die moet je koesteren. Dat soort dingen, die moet je koesteren. Toch?
1: Vind ik ook.
0: Ja.
1: Vind ik ook, jazeker.
0: Ja. Hey, en jij hebt er ook een hele leuke clip bij laten maken. Waar is die clip opgenomen?
1: We hebben hem lekker lokaal gehouden bij ons in mijn eigen stad in Oosterhout. En
0: Kijk.
1: Hebben we verschillende leuke locaties gekozen.
0: Ja.
1: Een stukje park, de uitgaansgebieden, op de markt, ja.
0: Oké, okay, kijk.
1: We hebben een paar van Oosterhout uitgezocht.
0: Helemaal super. Door wie is deze clip gemaakt?
1: Deze is gemaakt door Jury van de Kieboom.
0: Oké, kijk. Dat is misschien ook wel even leuk om natuurlijk te vermelden, natuurlijk, hè, toch?
1: Ja.
0: We gaan hem hier natuurlijk straks draaien op onze tv-kanalen en de website. De clip gaan we ook mee laten draaien, dus dat is hartstikke leuk. Voordat we gaan doen, nog eventjes, waar kunnen mensen jou blijven volgen en zo?
1: Kom eens op Instagram, Facebook, TikTok. Ik heb een eigen website.
0: Eigen website.
1: Marco Moreno.
0: Kijk, dat is helemaal makkelijk, hè? Want daar staat denk ik alles op, denk ik.
1: Ja, toch? Er staan de links van de socials ook in. En daar kun je me uiteraard ook boeken.
0: Kijk. Kijk, nou helemaal super. Zijn er nog leuke toekomstplannen? Gaat er nog iets leuks gebeuren?
1: Ik ga over 2 weken wat optredens doen in Spanje. Dan gaan we ook lekker op vakantie.
0: Zo. Gelijk heb je.
1: Ja. We pakken dat nog even een paar dagen achteraan.
0: Ja.
1: We gaan, denk ik, over een weekje gaan kijken voor weer een nieuwe single die we van de zomer willen gaan uitbrengen.
0: Ja, kijk.
1: Dus daar hebben we weer al wat in de pijpleiding
0: zitten. Ja, precies. En dat wordt ook een beetje een zomerse plaat?
1: Dat wordt zeker een zomerse plaat. Kijk, dan kan je heerlijk een cocktailtje drinken op het strand of gewoon lekker op de camping gezellig mee zingen.
0: Juist, kijk, helemaal super. Hey, hij staat helemaal voor je klaar. Mag je hem aankondigen, zou zeggen. Ga je gang.
1: Mijn naam is Moreno en dit is mijn nieuwe single vanaf vandaag.
0: Oké. Hey, bedankt en tot je volgende zinger, zou ik zeggen.
1: Dankjewel en fijn weekend.
0: Graag gedaan. Hoi, jij ook.
1: Hoi.

de nieuws van Moreno, dit was vanaf vandaag. Ja, en dan is het tijd geworden voor natuurlijk de laatste plaats. En straks gaan we natuurlijk naar de Nederlandse top 10 met Meinert van der Zwaard. En dan heb ik natuurlijk volgende week heb ik ook weer natuurlijk allemaal leuke artiesten in de uitzending. En het is Peter Hartenveld, Michael Nobe, Gewoon Jan en Robin Daver. Die heb ik volgende week allemaal. Ja, het zijn allemaal het is verschillende mensen. Ik heb allemaal verschillende mensen altijd. Het is verschillend. Maar we gaan er nog eentje doen. En dat is die van Marco Borsato. Hier is Je hoeft niet naar huis vannacht. Ik zeg nog een hele fijne zondag. En tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeşilgöz reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeşilgöz verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddobberden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: De Nederlandse top 10 met Wijnert van der Zwaan.

0: Goedemiddag. Van harte welkom weer bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die nieuwe lijst ligt weer voor me. De eerste zondag van mei, 3 mei 2026. We hebben een lijst die in beweging is. We hebben 4 stijgers. We hebben 3 zakkers. We hebben 2 platen die blijven staan. En we hebben deze week 1 nieuw binnenkomer. Slecht nieuws voor Direct. Won't fall. Maar toch, vorige week op het randje. Maar nu na 8 weken uit de lijst verdwenen. Ze kwamen ooit wel tot nummer 4. 1 nieuw binnenkomer daarvoor in de plaats. En ik zei het al, 4 stijgers, 3 zakkers en 2 blijven er staan. Hebben we daarmee een nieuwe nummer 1. Want de top 3 van vorige week. Van 1 naar 3 gezakt. Lil Kleine en Milo laat het lukken met Lijntje. Van 4 naar 2 gestegen. Another en 54 Ultra en Talk to You. En de nieuwe nummer 1 van vorige week stond op naam van Suzanne Freek. Halverwege steeg vorige week van 2 naar nummer 1. Houden zij deze week stand? Want er is concurrentie. Another en 54 Ultra. Ja, die maken natuurlijk ook kans op die felbegeerde nummer 1 positie. De nieuwe rangen en standen, je hoort ze tussen nu en 3 uur. En zoals elke week beginnen we helemaal onderaan de lijst met een heel snelle zakker. Maar liefst 4 plaatsen onderuit. Samuel Welte en Bankzitters. Zij zijn de uitslovers, maar wel in de negatieve sfeer. Hun nummer gaat van 6 naar...
1: Nummer 10.

0: TikTok, TikTok.
1: Donnie.
2: Waar blijf je nou?
1: Ja, waar blijf je nou? Met een cover van het nummer Kleine Vogel van de Amsterdamse zanger Arie Paschier. Uit 1995 stond Senna Willems begin vorig jaar 10 weken in onze tipparade. Haar versie werd weliswaar geen hit in onze Nederlandse top 10, maar levert nu wel een duet op met de enige echte Maradoni. Waar blijf je nou? Is voor Senna nu haar eerste hit in de Nederlandse top 10. En Donnie staat momenteel met zijn 10e hit, Moet dat nou, een duet met Robert van Hemert, nog altijd in onze lijst. Vorige week stegen ze nog van 6 naar nummer 5. En ik kan je vertellen, ze staan deze week nog hoger. Maar waar? Nou, we houden dat nog even spannend. Donnie nu dus met 2 tracks in onze lijst. Dus die gaat helemaal uit zijn wijzerplaat, zoals ze zingen. Waar blijf je nou? Samen met Senna is de enige nieuw binnenkomer deze week. En wel op nummer 9. Zo dadelijk de nummers 8 tot en met 1. Eerst gaan we eens even een kijkje nemen in de tipparade.

0: André Hazes junior en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. Een vriendschap met verschillen, maar ik zou niets anders willen. André en Robert brengen, hoe verschillend ze ook van karakter zijn, een ode aan hun vriendschap. En hun vriendschap geeft energie genoeg voor een nieuwe hit. Robert die staat dus momenteel in de eredivisie van de hits met nummer Moet Dat Nou, samen met Donnie. En André stond afgelopen zomer weer eens sinds lange tijd in onze Nederlandse top 10 met het nummer Ze Komt Uit Amsterdam. Een samenwerking met Criss Cross Amsterdam en Tabitha. Dat stond toen 4 weken lang in onze lijst. En nu is er de single Samen Uit, Samen Thuis, samen met Robert van Hemert als tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan razendsnel verder met de top 10 van deze week. Met nu toch weer een stijger voor Sommelieu. Dark Before the Dawn gaat van 9 naar...
1: Nummer 8.

0: ga niet weg.
1: Son Milieu en Zoe Levi. Op de nummers 8 en 7. Son Milieu heeft de weg terug naar de top weer helemaal gevonden. Eerst stonden ze 2 weken op het randje op nummer 10. Vorige week stegen ze naar nummer 9. En deze week doen ze er gewoon nog een schepje bovenop. In hun 12e week stijgen ze van 9 naar nummer 8. En Zoe Levi staat ook aardig wat weken in de lijst. 9 weken in ondertussen. En dit sluit me in je armen. Blijft alweer een tijdje lekker staan op nummer 7. Zo dadelijk de nummers 6 tot en met 1. De vraag is, hebben we alweer een nieuwe nummer 1? Vorige week steeg Susanna Freek met Halverwege naar de eerste plek. Maar houden ze stand? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we weer eens even een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK

Zomerse klanken van Ronnie en Rolf. Het nummer Voor de Straten brengt Ronnie Flex en Rolf Sanchez samen in een mix van hip-hop en Latin pop. Het nummer draait om de spanning tussen liefde en het straatleven, waarbij gevoel en status botsen. Ronnie Flex staat uiteraard bekend om zijn persoonlijke stijl en zegt dat zijn beste werk voortkomt uit echtheid. En Rolf Sanchez voegt een melodieuze, emotionele laag toe. En samen maakten ze deze track waarin kwetsbaarheid en ambitie centraal staan. En hoorde je Emma Heesters en Bente nog in het achtergrondkoor? Voor de Straten van Ronnie Flex en Rolf Sanchez is een tip voor de top 10 van volgende week. Even een kijkje op de klok en ik zie dat we nog wel een beetje tijd over hebben. Daarom lijkt het mij een goed idee om nogmaals een kijkje te nemen in de tipparade.

0: O-L-A-O-L-E. Hoog en laag, snel en traag. Je hoort de kinderen voor kinderen. En ola, olé, olé. Afgelopen maandag was het Koningsdag. Koning Willem-Alexander vierde zijn 59ste verjaardag in het Friese Dokkum. En zoals elk jaar vonden ook de Koningsspelen weer plaats. Jaarlijks doen ruim 1 miljoen kinderen mee aan de Koningsspelen. Afkomstig uit duizenden scholen in Nederland, Caribisch gebied en scholen in het buitenland. Deze sportieve dag voor het basisonderwijs staat in het teken van samen gezond ontbijten en actief bewegen. Met als thema iedereen plezier. Daar hoort ook dit jaar weer een Koningsspelenlied bij. Kinderen voor kinderen roepen alle kinderen op om van de bank af te komen en samen in beweging te komen. Hola, olé, olé is het themalied uitgevoerd door de Kinderen voor Kinderen. Ze staan in de wachtkamer van de hits, onze tipperaden, als tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. De bovenste 6 staan op je te wachten met nu een stijger. De derde week voor Fresh, KM en Lassa. Bare Minimum, Starboy, stijgt 2 plaatsen van 8 naar...
1: Nummer 6.

paar rappertjes achter elkaar. Eerste jongens, Fresh, KM en Lassa. 3 weken nu in de lijst, hun nummer Bare Minimum. Starboy gaat deze week van 8 naar nummer 6. 2 plaatsen omhoog. Maar 3 plaatsen naar beneden. Lil Kleine en Milo laat het lukken. 8 weken nu in de lijst, waarvan 5 ooit op nummer 1. Vorige week zakten ze met het nummer Lijntje van 1 naar nummer 3. En nu zakken ze verder weg naar nummer 5. Zo dadelijk, de nummers 4, 3, 2 en 1 van de Nederlandse top 10. Is er wat veranderd aan de top? Op het eerder podium? Jazeker, want Lil Kleine en Milo laat het lukken staan niet meer bij de bovenste 3. Wie dan wel? Hoor je zo dadelijk. Eerst nog 1 keer een kijkje in de tipparade.

Russo en Emma Heesters. Ze hebben liefdesverdriet. Ja, liefdesverdriet, dat is al een oeroud thema in de popmuziek. Russo, die stond

0: Emma is weer helemaal alive en kicking. En liefdesverdriet of niet? Er wordt gespeculeerd op de socials dat de song over haar ex, de voetballer Wesley Hood, zou gaan. Maar de single klinkt aardig, vrolijk en zelfverzekerd. Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters is een top 10 tip voor volgende week. Snel verder met de top 10 van deze week. De bovenste 4 krijg je nog van me. Met nu, Snelle. 5 weken staat hij in de lijst. Hij laat nog steeds het licht aan. Maar dat blijft wel staan deze week op...
1: Nummer 4.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Snelle. Laat het licht aan. 5 weken nu in de lijst. Maar dat blijft deze week staan. Vlak voor het erepodium. Op nummer 4. Straks de nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met de Haagse zangeres, songwriter en producer Anouk Thewe. Begin vorige maand, op 8 april, werd ze 51 jaar. Ze brak in 1997 door met de single Nobody's Wife. En stond sindsdien met vele albums en singles in de

Nederlandse hitlijsten. Anouk bracht zo'n 15 studioalbums uit. Eén daarvan is het album Hotel New York, dat in december 2004 verscheen. Het kwam op nummer 1 binnen in de albumhitlijst van toen. Hotel New York was in 2005 het op 1 na best verkochte album in Nederland. Er gingen zo'n 200.000 exemplaren van over de toonbank. En van dat album komt het nummer Girl. Het werd een groot succes. De grootste hit voor een Nederlandse solozangeres tot dan toe. In onze Nederlandse top 10 stond het nummer bijna een half jaar genoteerd. Vanaf half november 2004 stond het maar liefst 24 weken in de lijst, waarvan 13 bij de bovenste 4. En een piekpositie op nummer 2. Terug

0: Anouk en Girl. Plaat uit 2004. Vanaf half november stond het toen maar liefst 24 weken in de lijst. Maar gek genoeg heeft het nooit de eerste plek bereikt. Het zat... Ja, een aantal platen zaten haar in de weg. Die van Meant to Be en Raffish. Artiesten voor Azië. Sneer Snaar Snappy bijvoorbeeld. Direct. Hun plaatsgenoten met het nummer Hungry. En ze zat zichzelf ook een beetje in de weg. Want na Girl kwam het nummer Lost. En dat steeg ook maar hoger en hoger. En zorgde ervoor dat Anouk met dit nummer, Girl, dus uiteindelijk niet op nummer 1 terecht kwam. Maar nummer 2 als hoogste positie is ook mooi. En zeker als je na 24 weken in de lijst blijft staan. Dus. En van 2004 gaan we terug naar het heden. Vandaag zondag 3 mei 2026. We zijn toegekomen aan de bovenste 3 van de Nederlandse top 10. Het zogenaamde erepodium. Met daarop minstens 2 duo's. Suzanne Freek stond de vorige week op nummer 1. Waar staan ze deze week? Staan ze op 1, 2 of...
1: Nummer 3.

0: hallo. De tweede keer dat we Donnie horen vanmiddag. Eerst kwam hij al nieuw binnen op nummer 9. Samen met Senna en het nummer Waar blijf je nou? Vorige week stond hij samen met Robert van Hemert nog op nummer 5. En hij klimt nu het erepodium op. 9 weken in totaal staan ze in de lijst. Maar hoe werd dat nou? Heeft de weg naar de toppositie gevonden. Het ene duo is erop. En waar staat het andere duo? Suzanne Freek, staan zij nog steeds bovenaan op nummer 1 of...
1: Nummer 2.

0: De Nederlandse top 10.
1: Slechts één weekje stonden ze bovenaan, Suzanne Freek. Nu staan ze weer halverwege het erepodium. Na 6 weken zakken ze van 1 naar nummer 2. Wie staat er dan op nummer 1? We gaan het zo horen. Eerst even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. Eén plaats zat daar niet meer bij. Dat was die van Direct. Nummer Won't Fall. Vorige week nog op het randje. Op nummer 10. Ooit stonden ze als hoogste positie op nummer 4. Maar na 8 weken hebben zij de lijst verlaten. Dan helemaal onderaan de lijst. Deze week op nummer 10. Vorige week nog 6. Nu 4 plaatsen onderuit. Nummer Uitsloven van Samuel Welte en Bankzitters. Eerste en enige nieuw binnenkomer vinden we op nummer 9. Daar heb je hem weer. Donnie samen met Senna. En het nummer heet Waar blijf je nou? 1 plekje winst weer voor Sommelieu. Dark Before the Dawn stijgt in zijn 12e week weer van 9 naar nummer 8. Zoe Levi, Sluit me in je armen, blijft staan op nummer 7. 2 plaatsen winst voor Fresh, KM en Lassa. Bare Minimum, Starboy, gaat van 8 naar nummer 6. Van 3 naar 5 gezakt van het erepodium af. Lil Kleine en Milo laat het lukken. En het nummer Lijntje. 4 blijft 4, Snelle en Laat het licht aan. Nieuw op het erepodium, Robert van Hemert en Donnie, daar heb je hem weer. Moet dat nou, stijgt van 5 naar nummer 3. En zojuist gehoord, Suzanne Freek. Halverwege zakt deze week, na 1 week op nummer 1 gestaan te hebben, alweer naar nummer 2. Dat betekent een nieuwe nummer 1. En die schrijven we op naam van Another Duo uit Amsterdam. In een samenwerking met 54 Ultra. Hun nummer Talk To You staat nu op

0: straks, na het nieuws van 3 uur, 2 uur lang een eeuw geleden non-stop. Met de beste en leukste muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90.
1: Een eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden, eeuw geleden.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze 7 landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar die gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer, vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen, kan ook gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
4: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lessen.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de Eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de Eerste Divisie. Cambuur op plek 2. In het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesmeister.

0: killer rhythm there again from Rasta, because I rhythm them maka.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloedzuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. En wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dan het weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon. In de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4:00. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het correspondence dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de galaavond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer, vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2 zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Pijdor!
1: Pijdor!
0: Pijdor!
2: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Yeah.
1: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: weet meer door Radio Aalsmeer. No,
1: Derulo.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jante op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e, achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale media kanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun commerciële schepen daar weg te krijgen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na de aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische zorg nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens die illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer. Vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts meer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.